Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Watch out!

genoeg wandelt moe, hier drink wie drinkt te met. In eerste straat kom ik van wieten naar roepen, ik dacht een kelder trekt er nog eens een dankse soep.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Zie Tavern is op huis aankomt. Morgen is het weer vroegdag. Oh, nou komt er nog maar weer eens uit. Ja, ik kom het nog wel weer eens ophalen. Kijk trons maar weer eens een keertje achterheen. Ja, ik kom nog wel eens langs. Nee, daar hebben we niks aan. Die moet er wel in komen. Nou, als Olibert geeft als ons, dan hoort weet wel.

Ik drie hier in de Leute, het Hebrecht Vredeveld. Het weer is nooit goud en ook nooit slecht, ik heb het zo besteld.

0: De Ruttenvangers Blues.
1: Ruttenvangers Blues.
0: Steubelstok in hand en stevelstort in kruis. U roept dat die fatie en wie de gooi gezoes. Dit is de Ruttenvangers Blues. Les kwam geen vroes geloof, bied een huilen dikke boer. Zei tegen de beste man, hey beste man, wat kiekst u zoer? Zit een Rutten in mijn buiten,

0: De Ruitenvangers Blues.
1: Ruitenvangers Blues.
0: Steubelstok in hand en stevelstok in kruis. U roept dat in fatien en wie de gooi gezoes. Dit is de Ruitenvangers Blues.

De Muskersrur is een prachtig daar, maar ze hebben wat met zand. Ze groeien mogen in dieken en daar is nooit goud voor ons land. Dat van homon en van floortjes is een

event. Vi hebt met heel veel willen dan dat mee van ons gelum. Want om in Henniks schaar te staan, daar kun je alleen van drum. Hij al die jaren zo presteert.

Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Maar hoe maak je de koppen gek? Ja, hoe maak je de koppen gek? Ja, hoe maak je de koppen gek? Ja, hoe maak je de koppen? Ja, hoe maak je de koppen?

bist mijn mokkeltje, mijn rabbeldeus, mijn knoedel, mijn stiezeldeus, mijn schommel, mijn fladdergaar. En ik moet naar de ding dat ik die night haal. Want dan moogst me de koppen. Ja.

Stel zo'n mooi ouderwets dorpscafé, gewoon aan de brink of aan de straat. Of, ja, gewoon mooi klein markant café.

Zo'n prachtig plekje. Maar ja, het is wel de boetenkaart wat zo mooi is, hè? De binnenkaart. Ah, zuchtig Geert Schikman, wat is het altijd wat?

0: is het, Mieges? Dat weet je allemaal wel waar dat bent, hè?
1: Meegommels.
0: Hè? Meegommels?
1: Ja, ik weet niet.
0: Ja, meegommels.
1: Jij bent een Louise, ja.
0: Ja, meegommels.
1: Ja, oh ja.
0: Wees Mieges, dat bent Mieren, hè?
1: Oh,
0: plasplassers. Wees Mieges.
1: Ja, jongens.

mooi café, hè. Maar Geert wordt eigenlijk wel een mooi kwiet. En omdat wij altijd zo pochten, dachten we, wat, ik vraag de jongens misschien dat een van de jongens wat kopen wil. En dat doet niet de duur fort. En dan kun je er zelf ook nog eens weer uitgaan.

Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schech staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

opa had wel deur toen hij mij zo zag. Dat ik het u dat en toen zeer zag.

Het begin is net best. Het worden mooie verhalen later. Mooie verhalen later. Je hebt het nou nog niet in de gaten. Maar het worden mooie verhalen.

0: In mijn laag, gelukkig. En wees nog wel die eerste dag, de geur van lijf, de bloem en gras, gelukkig.
1: Wist je nog die eerste dag, leefde stronen op die wang. Gelukkig.
0: Wees nog wel die eerste dag, die boom, haar takken, haar groene pracht. Gelukkig.
1: En wist je nog dat eerste mulke, trillend van de nerven. Gelukkig.
0: Ik weet nog goud de tweede dag, de dag dat toen ons mij lacht.

Kom bij mij liggen. Alles mag. Er gebeurde niks te vreugd.

0: Wie weint is onze laatste dag, die ogen weer spiegelt pijnlijk zacht.
1: Doe glits stilke zoet mijn hang.

I'm all in the morning, is zo wiet. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vraag, zet je maar even. Het is heel belangrijk in mijn leven. Doe wat ik vind, het helemaal niks. Ze zegt, hey, me, het is gewoon een plicht.

0: met Oeda. Dat komt €1000 beter. En met Oeda?
1: Oh ja, met slechte lucht in het al niet goed.
0: Ja? En Ida, hey, hoe ging het met Oeda?
2: Ja, eten en drinken, dat ging nog.

Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Dat wie een hele aardigheid, dat houdt in de keet. Maar had er dan een spin uit kroep, oh, dan gang het niet. Dan sprang u's mij.

Die wropt nou hele schoften mij een zagen in een beam. Mij de knetterbillen hele dagen in de blikken steen. Maar tjen wat ik bespar je is de kern van zijn preek.

Op die oude brug, waar Van Gogh heeft staan, zagen ze in de verte de snikaaltiet gaan. Volle stout met turf, trekken de mens of peert, die tijd is nog voorbij, wat heb ze ervan leerd? Niks is oud en niks is nij.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

nevel valt over het Drense land. Ik krijg onrust in mij de overhand. Dan moet ik naar de heide toe. Dood.

Of mijn lief, me vooral niet op u achten. U dogend lachend, lief is dan. Dampig schierend schinsel van de volle maan. Heel dichter, en dan ben ik bij mekaar. Ik stof een stief, als een zwaar.

zacht. En weet je hoe ik nou een lippen smacht? Maar als ik dan een smok wil geven,

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

weet als de dag van gisteren dat ik Noordzee nus toe moest. Mijn mangels waren niet zo best en effecteert nog de rest. Mijn dokter zei het valt best mee, kom er wel doorheen. Je hebt mijn lente zere strotten, niet weten, alles wendt. Ja, da, da, da, di, di, da, da, da, da, da, di, da, dom. Ja, la, la, la, da, ja, ja, da, da, da, di, da, da, da, dom. Die morgen werd ik onderzocht, van binnen en van buiten. Mijn borst beklopt, mijn blote prikt, zie knepen, zelfs in mijn kun. Het zal een kleine ingreep ween, die niet erg lang zal duren.

een screen te bekeken in de test, ging ik zoals dat heet. De volgende morgen onder het mes, het is gebeurd voordat hij het weet. En na een uur of twee kwam ik weer bij met een hele dreuge bek. Ik voelde helemaal geen pine, maar ik had wel dus ten trek. Ja,

ze mit, het ging er zo naar onder. Maar toen ik eindelijk pissen moest, begon ook het gedonder. Dokke bruin van kleuren, zakkie blauw, een boek als een dragonder.

dam. Ik reup de arts, heb ik eet mijn strot en sprak toen heel verbaasd. De chirurg die wil helpen me, zat er een meter naast. Dankzij Marianne's smartengeld ben ik nou in goede doen.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nieuwe dag gekomen, nieuwe toekomst in het verschiet. De ramen gooi ik open, frisse wind gaat door de kiet. Vloerkleed hang ik buiten en mijn kleren in de kast.

0: Lekker dier.
1: Is het nou lekker dier of wakker dier?
0: Nou, voor mij is het niet clubarm.
1: Ik vind het ook niet geloof.
0: Nee. We begonnen met 13 dikke Barnevelders.
1: Ja, mooie, mooie Bruno Hoender.
0: Ja.
1: 13 Bruno Barnevelders, het hockey is nog dicht. Komt op Jansie aangetrippeld, het is een mooi gezicht.

0: Natte gras.
1: Jans?
0: Ja?
1: Is aan de lien hangen?
0: Ja.
1: Oh, wou je niet eerst even slagen?
0: Je wilt eerst koffie drinken.
1: Ja, nou, maar kun je weten dat ze eerst even doodmaken
0: wil. Oh, als je dan bewachten dat ze hangt.
1: Ja,
0: ik heb ze op de kop hangen, hè, mooi in de poten.
1: Oh ja?
0: Als ze de wereld ook eens een keer van de andere kant bekijken.
1: Kijk eens aan.
0: Dus...
1: Oh ja, dat is wel mooi, hè? Ja.
0: Hij trouwt nog wat bij de koffie.
1: Alle wiepen.
0: Oh, weer van die dreuge rommel.
1: Oh, ho. Dreuge rommel en niks geen dreuge rommel.
0: Ach, schijf, het gaat alle in het gagel zitten.
1: Ik zou je daar wel in mijn slik in halvarine op doen.
0: Halvarine, roomwater moet je erop doen.
1: Ja,
0: roomwater is veel beter.
1: Jans, niks weer. Dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Wat?
1: Ik zeg, dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Ik heb nog geen last van haar.
1: Maar
0: dat heb ik ook niet aan mij.
1: Ik weet maar nooit. Heb je dat niet?
0: Dat zeg ik.
1: Heb je dat niet?
0: Nee, denk ik niet. Wat moet ik kopen dan?
1: Dat ik weet niet. Die zegt dat al niet.
0: Mm.
1: Trouwens, die beide honden, daar heb ik toch die hier ook wel bij, hè? Die met die witte pen in de steer, die wegloper. Maar ik zie haar nog, den moet je ze eerst de griep, maar die brengt ons niks.
0: Dat is het nog, hè. Het is een wegloper.
1: Nou, wat?
0: Dus ik heb hem niet.
1: Heb je hem niet?
0: Nee.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nee, omdat een wegloper is, ja.
1: Nou ja, hij ziet de griepen maar en dan werkt hem aan me af.
0: Dan is aan de beurt, zeg ik.
1: Werkt hem aan me af.
0: Ja. Dan kom ook wel een lied aan.
1: Hai je maar eens.
0: Ja, zeg dat wel.
1: Achter in het mooie hoffie, in een toppie groen, zit een Brutse Barnevelder op hun nust te bruin. Mooi onder de kribbels, waar geen vos of mensen zit.

0: Ja, ik moest schulden op Jansie, het is je verdiende lot. Deze broene Barnevelder, laat ons nooit meer fort. Nee, dat denk ik
1: ook
0: niet.
1: Nou, dat werk ook waar aan.
0: Maar nee, daar, Jans.
1: Maar kijk, wat mooi af, ik trouw kring. Mooi,
0: die af is wel zo schier.
1: Dat dacht ik. Oh, dat was ook knap, die kribbels en die rommel allemaal weg.
0: Dat is ook een zaakje, hè?
1: Maar zeg, het was een zwikking gewoon.
0: Ja, maar waar heet dat?
1: He?
0: Is hier nu ook waar?
1: Met die hen, met die pen, ik ook.
0: Oh, dat is mooi.
1: Kijk te pakken.
0: Mooi, dan slaag er maar in, maar dan doe maar in diepvries, in de kluis.
1: Oh, ja, ik heb hem de beide poten nog, meid.
0: Oh, dat meen je niet?
1: Ja.
0: Oh, de ja. Beide poorten eraf.
1: Ja, de beide poorten,
0: dat
1: ja.
0: Is ja verschrikkelijk jammer.
1: Maar dan, ja.
0: Man, worden nog net ontgering de poorten. Dat is nog net het lekkerste van de hele kip.
1: Ik heb hem ja niet zien. Het was een grote troep.
0: Maar dan ben ik niet meer hoog aan aanhouden. Dan
1: ik heb hem
0: ja
1: niet zien. Ik heb hem ja niet zien.
0: Ik heb het nog wat jammer.
1: Ja.
0: Is er nog wat van over dan?
1: Nee, de beste is nog heel. Je zit er nog.
0: Oh, hij leeft nog?
1: Jazeker. Ik denk, je moet direct eens even overleg maken met moed.
0: Ga je loopt niet meer weg.
1: Nee, dat heb ik ja. Mooi zitten daar. Ben je in de kluis of ben je in de soep?
0: Nee, die benen zitten al in de soep.
1: Mm.
0: Deksel wil er al zo wat niet op.
1: Oh.
0: Doe maar in de kluis.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Nou, dan ga ik met afwerken.
0: Nou ja, hoeveel hou dan nog?
1: Wat zeg je?
0: Hoeveel hou?
1: Tien.
0: Oh.
1: Tien.
0: Oh ja.
1: Tien.
0: Redbeek
1: een hele
0: nog.
1: Mooie kappel.
0: Ja. Tien broene Barnevelders scharrelt wat in het rond. En gunder loopt de jagers allemaal met een hond. De hele dag geen haas en geen fazant te zien. Dan

0: voor verstanden smacht. Krijg ook in te pakken, en toen waren er nog maar 8. En ook wat heb je hond hoor.
1: Stel deur op, deur lopen.
0: Wat even dan?
1: Deur lopen, die broten.
0: Wat even door in de bek?
1: Een hen. Deur lopen.
0: Een kip?
1: Ja.
0: Hoe groot dat ziet.
1: Ja.
0: Een van Jans de Bak zit.
1: Jazeker, deur lopen.
0: Oh, als we het maar niet zien.
1: Nee, dat is niet dan koffie drinken, dat scheelt.
0: Dan wil Jachtveld ook nog kwijt.
1: Ja, ik ben een koffie drinken. Jans heeft hem wel in buik, die heeft er van die dreugen koek bij. Ja.
0: Heb je dan wel geluk met?
1: Ja, dan hebben we wel geluk met.
0: Oh ja. Hoeveel nog?
1: Acht. Ja.
0: Maar toen ging het hele zet goed met de honden. Het weer voorjaar en het weer zomer. En die 800 die hadden door een Eldorado, beste geweld. Mensen.
1: Maar fantastisch.
0: Ik moet weten, Hendrik had van Jans haar een bundel of 5, 6 gast achter toes.
1: Gerst.
0: Gast. Goh, en in zo'n kamp gasten kunt die honden zich zo geweldig in vernuiven.
1: Oh.
0: Je kunt erin krabben en je kunt er even stoppen. En dat was zat tevreden. Maar ja, toen de gast riep weer... Dus het kon bijeen worden, hè?
1: Precies.
0: 8 broende Barnevelders scharrelt langs de straat. Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort. Door kompen aangereden, trekken.
1: Oei. Wat? Dat nog niet veranderd heb, dat is mal zeggen, zeg ik je.
0: Wat is mal zeggen?
1: Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort.
0: Wat dan? Ja, Jans zelf niet.
1: Stiet er wel.
0: Nee, je jacht op een kipper. Je hebt de kipper tot de kop toe vol met gasten. En dan ging er een gat in de straat. En dan roegelden er wat gasten af.
1: Oh.
0: Dus op zo'n manier verlassen. Oh, en Jan zelf niet.
1: Ja, Jans, ik denk,
0: dat kan je nooit.
1: Al waar ik aan het kombijn.
0: hoe zal iemand ons hart verliezen?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Alleen op een kombijn met de beide handen aan het sturen.
1: Ja.
0: Dan moet je knappen geel. Dat is hart
1: verliezen. Maar dan is dat misverstand. Je moet een andere tekst hebben.
0: Ik mag maar even. Ik verhaal het wel even.
1: Oh.
0: Mag maar even.

0: Haarlem. Hoe god Jans, wat was dat? Jong, moet je zien. Komt allemaal veert achter de combijn.
1: Zal er van hem weten, van Jans de Bak.
0: Daar ben je niks van over.
1: Oh, niks. Helemaal niks. Je hebt hier geluk, het zaad is eruit.
0: Ja, zo zaad eruit weer.
1: Even verder van de combijn, hè?
0: Oh ja.
1: Ja. Kaf van koorden scheiden.
0: Aha. Ja. Zonder van zijn mooie dikke kip.
1: Ja, maar wat zou je er dan doen?
0: Ja, nee.
1: Ja.
0: En toen vuurt het harfst.
1: En in het harfst, beste mensen, dan trekt het ongedierte naar huis heen, weet je
0: wel? Ja, als dat nat is boeten.
1: Oh.
0: Oeh, harre gaat ze, Griet. Oeh, nu boek weer een dikke rut. He, wou ze maar eens kwiet. Ben je niet, Jansie, hoe dat moet? Stil maar weer, groep Jansie, ik heb al een idee. Heb mijn hand vol tarwekorrels in de DDT. Goed verstopt, dacht Jansie, maar de kip...

0: Jans,
1: ja.
0: Kom eens hier.
1: Wat heb je nou weer aan?
0: Wat scheelt u zo onder? Hoe zien ze je rol al van de binnen?
1: Oh ja, ah, ik heb toch alleen maar zien trouwens, maar...
0: Ja, wat scheelt u? Ja,
1: ik heb even gekeken naar zijn glopedie, maar ik denk, ze zullen wel last hebben van stretch.
0: Hé? Hey?
1: Stretch.
0: Stretch?
1: Dat de mensen tegenwoordig ook heel veel last van stretch.
0: Maar honden hebben toch geen last van stretch?
1: Wat er ook in vakt, wat er in vakt.
0: Zult?
1: Ja.
0: Maar
1: je, kunt niks meer hebben.
0: Nee, dat doe ik niet. Maar nee. Waar moet worden toe zo'n honden als een stretch van mij? Nee?
1: Ja, ongedierte denk ik. Ongedierte.
0: Oh ja?
1: Ongedierte, ja.
0: Groot, dat zit nog. Nou ja. Maar het een of de ander kippie ging uiteindelijk dood. Griet die truck met lippie, het haar is slim begroot. Het komt vast door een matter of mijn vast of zulks gespuis. Dat ik zo

Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Kom, liedje zong voor mij. Nu mast u gauw op bed. Beer bolo is verdien. Die neeg is binnen zet. Nog even kroepen. Ja, het liedje lucht bloed om. Maar lekker koester liedje zong. Een tuut ontmoet.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

nooit meer. Janne schuit zijn blootjes toch vast wel weer. En staat dit wat nog haal op zijn kop. De idylle van Rutten op toch nooit op. Dan zwint slag in de ronde op wapen, maar ook op duis. Noor de Etmeroezen neugelklang. Als ik langs de olle kijk reis.

van Nijlaans ter fietstocht luid ons deur. De Noordpolder tot aan Goliath. De boom of vakantie, juf Nijt. Maar er is hier al vakantie genoeg. De maakt van Oostende, de mooie olle boerderij. Ik zal die missen eens, mond. Van oudst het ben of keerst. Dien schoon

met het NOS Journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Was dat wat zelf dwanger, dat zei ik niet meer. Wel lekker zelfstandig in die eigen sfeer. Daardoor heb ik mijn telefoon meer dan 50 keer. Want ik ben de persoon waar je lust studeer. Ik pak de microfoon en als een duitsgeweer. Laf ik op je tonen als een brune beer. Hoi, zoi, hoi, sa, dat het hoe het is. Dit is mooi, ja, want het bloed fris. Kindergooi, nee, dat is pas goed mis. Hoi, zoi, hoi, weet dat dit goed is. Maar nog de kop erbij. Met die hip-hop van mij. Dit is nog stap voor die. En neem het op van mij. Maar nog de kop erbij. Met die hip-hop van mij. Dit is nog stap voor die. Hoi, zoi, hoi.

zooi, oi, sa, do, tut, nu het is, dit is mooi, ja, want het bloed fris in de klooi, nee, dat is pas goed mis, oi, zooi,

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

God, het oet nog zoiet komen zo. En er is geen weg meer terug. Tot het oet verreus zo lopen zo. Ik geluifde in een volmaakt geluk. En ik wil het niet accepteren. Het geeft me gewoon het brein. Is alles nu voor God voorbij?

0: Dat heeft Fiona mij al 10 keer gezegd. Dus toen hij homo zal zijn.
1: Ach Jan, ik had al zo'n vermoeden. Maar dat is prima zo.
2: Je wist het allemaal al.

Daarst op een keer kwamst, haar ik mijn dag. Daar gingst weer voort, weg was mijn lach.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

tijd verstreken, jaren later kreeg ik daar mijn eerste zoen. Zoete lippen en zout water, amper 16 was ik toen. Kwam het domein op mijn gitaar, er is één ding dat ik zeker weet.

Als ik verliefd was, of juist niet meer, ging ik naar het strand toe, naar Castrane. Ik werd daar gelukkig, telkens weer. Ja, mooi is dat, achter de duinen.

gaan mijn kinderen met hun kroos naar het strand toe, zeker weten. Dan wordt er uitgebreid getoast, flink gedronken, flink gegeten. En misschien wordt hun cd van de raga's meegenomen. Ik breng ze navels op het idee, want zo blijft alles staan.

te bon, een mot te zien, een mot te voelen. Maar hoe ik ook kom en waar ik stond,

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Even met gitaren op een rug. Ze wou nog niet naar huis, want ze kwamen nog een paar keer terug. Ik hoorde ze kallen over de E-mineur en de D. Hij zag naar

heb ik hem nou zien lopen. Giet niet onder zijn handicap gebukt. Misschien zit ik al jarenlang te kieken naar het mooiste exemplaar van echt geluk.

te doet, of nou een kruid is of roet. Edig blift of zuur of zoer, en agrariër en boer. Op ten vel is of een vlei, moog van streek of schieterij. Ach, wat mocht er eigenlijk zoet, bagger.

een kruid is of roet, of een goud is of een vak, bouwde motten onder dak. Of een ree is of een loon, als die mok in verstoon, dus wat mocht er eigenlijk zoet, bakken bak.

van der Linden, scheuten 28 voor het list. Zuider zeven afgesleurd, het is het IJsselmeer dat er rest. Kijk nou uit over de polder en aan de andere kant. Vind het prachtige landschap van het unieke weer in land. Het leem daar in Blankenham heeft iets van al te nemen. En hij er niks te zoeken hebt, liet het toch gewoon

En ergens muziek, een vleugel, een bas. De oom, meneer Frederik, daar is met een kind, de leutje.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Is nu fort, wie luidt niet meer in onze tijd? De tijd van verroet pint wie kwiet. Zijn lem, ach het stelt niks voor. Zo begin hij dran, zo bij de deur. Een vloog, een zucht, het is voorbij. Zas toe der wen, door voort bij mij.

zeggen gaf. Zetten de boer zijn hoort niet of is er is de zeggen goed, dan geert er ook wat de mien hoort. Zal recht kom, hij het goed hebt dan, hij goed met anderen een wind gaan, want dat is wat de boer heeft zegt. Als iets goed is, ja, dan komt terecht. Ik heb die scharp nog voor de oom, doe was vroeg een prachtig wicht.

Zeg mij eens, hoe was je nu? Vertel het mij, wat gong ze daar doen? Ik dacht aan dat leven, hij geef ze zo wennen. Ik moet de wereld eens echt overkennen. Ik leef door truusteloze bussen, stong van stinkend water.

sagte. Ik var som 20 år vid det spårvägen. En geluk is als sauwert voor mij. Op zichzelf is dat best nu verdubken.

0: tężeje.
1: Tylko...
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

aan het einde van de lange tocht stond wij als vreemdeling aan de grote poort. We hebben best wel lange zucht, maar zetten onze reis toch voor.

Al de been skeef onderuit de zakt in zijn armstoel. Al de been is het zat en laat de boel, de boel. Al de been werd het niet meer, toen verspult hem allemaal. Al de been prakasseert, ach, deer is aan mijzelf vallen. Hij pakt zijn witte zakdoek om zijn neus af te vegen. Wordt hij nou echt verkolden of is het zijn gemoed? Al die oorschieten kring van hem nou de zegen. Zelfs zijn broers en zusters

maken een uzinkring en dat is toch best. Onze jongste moet eigenlijk een nijpak beert. En beert moest koen

Beendom, hij soms nog geld in een oude kozen. Dat mij niet meeneemt, dan pakken ze het je af. Die mang daarin dat de huis geen geld hem beent. Nog niet een dubbeltien in een oude slof. Doordat hij zegt, nou hij alles. En met zijn 79 jaar draaide hij zich om. En nou lag hij door, zijn rechterbeen giet slapen. Leste dag, tolde stikkie van bieren.

de malle molen, al de beden prakkesiert. Ik deer eens aan mijzelf volle. Het servies was er nog, het servies van zijn moeder. Het was als er nog nooit uit de kaas te west. Maar toen kwam zijn nichte, ook zo'n loeder. En ze wees op de kubbies kaasten. Het paste er best. Op de teen pakt hij van de boomste planken 12 kubbies en skutteltjes, nog geen stok in de rof. Hij loopt naar het achterhuis en op de potlandvloeren. Laat hij alles vallen met een bevrijdende plof. Dan loopt hij trogge naar de kamer. Pakt het kussentien en giet zitten op de stoel. En met een rust die hij jaren niet gekend heeft, slaap hij in en laat de boel de boel. Al de beenskeef onderuit gezakt in zijn armstoel.

Oh nee, valse vroeg. Dat is niet goed, sorry. Nee, nee. Zo'n tel of veer en vieven gingen met een triangle.

Ai, wat nicht kunt, toch spel me verdaan. Zop de vroeg, hè? Zop de vroeg. Oh, dat ben ik te laat, jammer, hè? Zonde. Bij een dweilorkest ging het ook niet te best. En de Jostie Band vun hem geen talent.

fuck off. Een kerel uit de zaal, stun op en zeer. Hou de jongen aan de bek, dan wil allemaal tevreden.

sagt. Ze hebt verlest van hem wat vernom. In een film waarin een ezel van achter een grip. En herkenning te voorkom. Te voorkom dat ze hem pakt. Even ezel zich de ogen afplakt.

0: Wie gewoon in Drenthe verder.
1: Ja.
0: Eens kijken naar voren door ook wat te horen valt.
2: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En de Anne de Vries Pries.
0: De Marga Koolstof.
1: Ja.
0: Dat wordt. En we hebben een beetje een begunnetje max met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Of van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
2: Ja, kent u dat? Dat is weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Ja, hier gezellig.
0: En dan kwamen we nog alles in aanroking met duo Knars.
1: Ja. Ja. Moeke Jannegie.
2: Die kent u wel, hè?
0: Het duo op het Drents gebied.
2: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
0: Wat Jannie betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
2: Geertie.
0: Jannegie en Geertie.
2: Geertie en Jannie Knars.
0: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende liedje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kunnen repeteren.
2: Ja.
1: Leuk niet.
2: Ja, Jannie Knars, die heeft dit liedje voor ons schrijven.
1: Schrijven.
2: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Leuk liedje.
2: Leuk liedje.
1: Ja. En het giet...
2: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse grill.
2: Grill, ja. Dat is de trend voor de Drent, zou ik maar denken. Hè?
1: Leuk
2: liedje. De grill, waar... De grillborras, iedereen, elke nine...
1: Fort van is een
2: gewezen gitaar. Fort van bent. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
2: Refreintie, ja, nou oké. Wat tussen de coupletjes komt.

0: gezellig, hè? Oeh, mag wel met zingen. Of inhaken ging. Ja, mensen.
1: Derde coupletterie.

0: Knöchi. Ja, mensen?
1: Nee. Oh, god, god, nu leest de complete alweer.
0: Gezellig, hè? Die vliegt.
2: Ja. Als een schop doet veen.
0: Kalmpjes aan, jongens.

0: Dankjewel. Michiel
1: van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Egeert. Deep end or back? One for me. Was in chat. Boomspoel. Ah, man, dat ken je nooit. Scheidsrechter, wij zijn toch zeker niet gehoord.

street. Mindine që e kileve e trinci më shtu dërmë listë.

binnen het meisje, die dealen weesken.

yummy stewed. Als de wieren, vlammy best.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Hei, hei, hei, wat dan ze doen weer in Limburg met ons lutje live, de man zijn schat van. Ze verrekken weer in Limburg met het grunnige repertoire van Ede. Kom ons nooit aan ons lutje live. Good night. Ik moet echt even oprecht zeggen, want ja, weer mijn lutje live, dat kan toch gewoon schat wezen. Wie smogen ons lutje luiven en dan geeft ze een kuske aan de chat door in Limburg. Man, het smaakt niet aan het haar dat ik zoek van huur.
1: Het is hier donker en koud.
0: Kom ons nooit aan ons lutje luiven.
1: Doe eens hoe ik van houd.
0: Dit is toch jammer dat Derek er niet meer is, hè? Harry, hold in waakmaal.
1: Wilst u mijn liefste, liefste schatje werden? En mag ik bij dich komen deze nacht?
0: Goud, alle lu, ben ook lu, maar ik ben weer volstrekt nooit meer nice. Wie met je clown van Ede afdoen in Limburg? En daar denken we nooit gelijk over.

chaos. Dat ik van u hou. En ik weet dat jij ook denkt aan waar je zei. Oh, en ik kijk hoe aan. Jij lacht.

0: dit waren nog lui die wilden nog een echte ouderwetse broeloft organiseren, zoals vroeger ook. En we lezen, ik zal de koord even voorlezen. De koord die hadden ze in de krant en ze die afdrukt. Zodat elk die ook hun mening kende, kunnen nog allemaal hebben. Heden geven wij u kennis van het heugelijke feit. Onze pap en mam zijn 60 jaar getrouwd. Nou, en dat is nog op zijn zachts gezet een hele lange tijd. En vandaar dat er een feestje wordt gebouwd. Het is op zaterdag de 12e in de grote zaal al hier. Het adres staat wel op internet vermeld. Van een envelop met inhoud hebben zij het meest plezier. En uw allerkomst wordt zeer op prijs gesteld. Nou, dat is ja geweldig. Albert en Stina waren 60 jaar trouw. Dat is ook wel heel bijzonder. Tegen de koffie kwam de buurvrouw met de kraant onder de arm. Eén bij Albert en bij Stina achter hem. De kachel stond op 26, want oom Albert huil van warm. En de wasvolk stond de Stina goed voor hem. Nou, wat lees ik, zei de buurvrouw. Hey, gauw feest hier met elkaar. Ja, zei tante, inderdaad, zo is het maar net. Maar ja, de kinderen regelt alles, ik word er weinig van gewaar. En Albert kreeg er sowieso niet veel van met.
1: Hé? Wat heb je het over?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Hé?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Oh, dat is, daar weet ik niks van.
0: Ja, zeker.
1: Oh.
0: Nee, maar die jonge kinderen hadden allemaal geweldige mooi van elkaar. Die hadden een mooie, snelle, blitse auto, hadden ze inhuurd en zo, met mooi bloemstuk erop, want... Was dan niet iemand binnen lastig om ze erin te krijgen, maar toen maar in overval ook wat. Soms vuur met veel geheister om me

0: ooms en tantes komt hier allemaal in dezelfde rij. Het toneel is te vol geluidsapparatuur. Als je waren er vulste vroeg. Maar ja, hij vroeg er een bruloft ging en begon om 8 uur. Oh, dan moet je er maar vaak van alweer.
1: Zeker, Adam, zeker.
0: Nou, ze stonden naar goede wallen en door.

0: en ik zit aan de smok. Maar wat deur, uw zus maakt wel foto's. Dat ik u later wel zien, wil het allemaal maken.
1: Nou ja, toch maar.
0: Nou ja. En Jantje, was Jantje niet de oogste?
1: Jantje dit luister.
0: Jantje dit luister, ja.

0: kwam de normaalste lied die dat ik ken. Oh, ik ken er niks van, hè? Twee reebruine ogen of zo. Maar Albert dacht, jongen, ik kan me helemaal de part op, maar wel zien feest is het eigenlijk.
1: Toen kwam Albert in de bin en die liep een stopcontact. Die trok een stekker op de muur en toen werd stil. Zo zei Albert, volk, ik heb geen dat nog je borrel in hem pakt. En ik hoop dat je nog hem lusten naar mij wilt. Want ik wil hier op ons feest in, ja, het is misschien wel wat raar, ook een muzikale duit en zak in doen. En dat doe ik voor mijn dino, want ik houd zo van elkaar. Ik wil nog eenmaal voor de zing, net

0: weer gewoon met elkaar allemaal in zin met gezang. Dat lijkt me wel mooi. En ook op de baan komt Jan. Je hebt lengte zat, Jan. Dus, ja. We gaan het refrein in repeteren.
1: Ja.
0: Ja, goed, Martin. Ja, prima. Je hebt de log.

0: door de kou van haar. Het is 40 graden hier. Zo mooi.
1: Wat ontroerend, Rolf.
0: Oh.
1: Zelfde zaal. Prachtig. Niet zo mooi met ze.
0: Zo enthousiast ook direct, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: De tekst is niet zo heel moeilijk. Jij bent mijn liefste al hier. Ja.
0: We gaan nog één keer doen. We gaan nog één keer doen.
1: Waarom helpt, Rolf, is dat je elkaar in aankijkt?
0: Ja. Oh ja.
1: Dat je mijn aankijkt,
0: heel romantisch was dat dan, hè?
1: We willen een goede aankijken.
0: Ja.

0: wat mooi, mijn jongen. Zegt dat niet, wat daar kan geen niet op rekenen.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Oh, nee. Je reed al uit, ja, mijn
0: ja.
1: Hè? Oh. Maar als er een moe...

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Maar doof in je lichte meidjes en zwoer jongens als zogenaamd heidenplooi. Die waar ik bedoel zijn hier in de East niet neergelaten. Die waar ik bedoel, die liggen tussen Altweerterhei en Tungelrooi. Dat zuse, aaien eiken, hoe het zijn tussen de wortels is weggeweid. En een eenzame vlieg dan, die met zijn tek

gespeerd, het hij als kind gespeeld in dit klapzijnd. En als niemand het zo doen, stingen niet alleen maar dichte dennenbossen.

Zo gevroogd er, die vlekken per kontje. Weet ze wie dit zit? Nee, zeg ik, wat wil ik van Ree? Nou, als zo'n Ree bang weer, dan werd die vlek gans wit. Schoon, hè?

Wie zegt dat niet? Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Maar moet zijn is voor mij toch ook wel wat apart. Daar is zelfs voor boschop nog, ja, in de rieën moet staan. Doe maar in Jumbo, goddank woon ik in de stad. Ik zie de koeien die voor het eerst weer naar buiten heen gaan. Nou, ik zit binnen, het is nu tijd voor het nieuw normaal. Ik ben nu wat kloor met prakken zien, kloor met trammen nog en dan mogen we ook.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: een beetje keel, dat is je lim. Dingen. En bij die dingen, hij aait dingen zitten, waar als beetje keel achteraf van zich, dat had ik leuk aans moeten doen. Maar ja, dan praat hij wat achteraf, hè. En wat anders maar is achteraf. Nou, kijk, hij anders achteraf weet. Oh, kunst. Hij anders achteraf weet. Wat ik zal toe vertellen, ik zat hem al op de waterfiets. Met opgebed. En ik zag dat mijn vrouw op de kanten liep. Dus ik roep, pop, spring maar achterop. Prop ze mijn kast verzoek. En doe ik achteraf. De eer aan het grafsteun, hek zeg, voor mij ben pas echt uit de tijd kom, ik hoef het niet meer. Rustig leven. Oh, rustig leven. Oh, dat is wel heel slim, hè. Rustig en doorheen gaan leven. Oh, het spiekt me echt donders. Maar weet wat het is? Ik ben niet zo vast in kop. Echt hoor, ik heb me geheugen als een... Ik heb me gehung als een, zo'n ding met Gertjes erin. Ja, dat kump. Ik sta zelf nooit in de keuken. Kokken, dat doet mijn vrouw altijd. Oh, rustig leven altijd. In één keer. Nee, ik ben niet zo vast in de kop. Elk woord, ik heb me gehung van 12 uur tot de middag. En zo'n slim gehung, hekka, zolang het me heugt. Ik heb wat geprobeerd, hè, met, zoals ze dat noemt, geheugensteuntjes en ezelsbruggetjes. Mijn geheugen wat te betten, maar dat valt nog niks met. Mijn voorletters om me wat te noemen, sind EB. Nou, probeer door maar eens een ezelsbruggetje weer te vinden. EB. Of kortens nog. Ik steun kortens in de keuken, een fles voezel in de haan. Ik deurde mij één in, wat heur ik? Telefoon. Ik de kamer in, ik kuien wat over den draad. Wie het trouw op de keuken op aan. En hoe wist ik toch vast, hè, dat wie den kloren op het arreg haar zat. Maar waar of ik ook keek, geen arreg. Dus ik pak den kloren van de grond en dacht bij mezelf. Wat heb ik toch een bultiet verknoord in mijn leven? Ik nog. Had ik al die uren die ik in mijn leven heb verknoeid, is bij elkaar optel en ik trek ze dan weer van elkaar af, dan heb ik weer een uur verknoeid. Je luistert naar een verhaal van een keel met geen laag verstand. Nee, ik ben niet vast in de kop. En om dat van me af te kunnen zetten, mag ik in de vrije tijd geen delta vliegen. Ja, delta vliegen. Dan zweef je met zo'n geval van Barghoff. Kiel en genijn. Zo'n geval waar aanhangt. Een aanhanger. In eenmaal. En ik weet niet of er zo'n mol met een aanhanger van een barg bin sprung. Met het overleef je niet. Door kooit was met doen. En ook bij mij aan de koel zal er dan in staan en zeng zal. Hier rust. Den en den, hij is ons nu net ons kunnen. Deze geschichte van een keel die niet zo vast is in kop, is elk woord en gelegen niet echt gebeurd. Ik weet niet vast, want een keel die niet zo vast is in kop, dat ben ik. Nee, dat was ik toch?
1: Nee.
0: Wel was dat?
1: Ik hoor zo vaak zeg.
0: Ben ik dat weer vergeten dan? Ik ben de laatste tijd luk vergetachtig. Dacht ik.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

zie. Hoor het nogmaals, 7:15, en kos ik nogmaals toezie. Dan moest het zaterdag zien, mam houden een kook gebakken, en der moest op de kuken de storm. Ik kan kakao.

lief op de mat. Tussen gezet en reclame, schrikstig rot en rapstig billet. Jan en Marie, die zwoegootst daar leken. Gondoeteree, doe ik snozen op. Zoe die van e hole, maar opeens is toch alles voorbij. Hoor het nog maar eens, kwart voor zeven, en kos ik nog maar eens toezien. Pap moet in de vuurkamer naar de radio luisteren, en het lijkt alsof een slapen is. Die houding die zet mij, doe moest hem niet sturen. Hij kijkt op

vel op de cacaoïe dunner. Mijn tas immer leger. Door toverdrank, dat werkt al lang niet meer. De zorgen zijn grutter, de troer is immer minder. Alles kunnen.

met mir. Woret nogmaals, kwart vuur zeven, en kozeg nog maar eens toezien. Nog een keer wie vreugde werd die onschuldig veugd.

Hoor het nogmaals, 7:15. En kos zich nogmaals, toes zie. Kos zich nogmaals.

dan, doe dan, doe dan. Oh, als het waast. Kom, doen, ze nou.

Ziet de wichter nog zo klaar, toch heb ze smaakt verdriet. Is het armke van de poppen of is het gulden oelijm zo niet? Dan koopt de moor rap allemaal op, drukt klein tegen zich af en zegt met meerlie: och, och, och, wat hef mi kleine dan? Ze nep het heupke op de arm.

kleine meiks volwassen wordt. En leu, dat is maar een. Dan komt er een glieks vroor of laat, ne jongen in haar lijn. Het meiks die voor die vuur en vlam, men lummel net haar kop. Dat ze gebruiken van verdriet, een troost bij moederkrop.

Het luin is altijd geen kurkelspil, 12 vaken nog wel 10. Hij ulder wordt hij allemaal, uw aandeel walle kring. Is nodigheid of armoed troef, hol toch de kop ervuur.

echt boor. Een hele mooie verslaaf, had het nooit achter mezelf gezocht. Maar het is een sport, die vind je kei gaaf. Ik een sport, nee, ik hoef niet te zwemmen, wil geen berg meer beklimmen. Tennissen vind ik niks meer aan. Maar lees, iedere dag wil ik wel naar die golfbaan. We hebben ooit gedacht dat ik...

showen en te bijen. Rollen dat geitje, lopen dat geitje, allee, kroeben dat geitje, alsjeblieft. En de duizend niet zomaar, hoor, loester, een verdedig map. Loerig eerst met mijn laser, wie weet die vlag naar steen. Op mijn iPhone heb ik ook een app. Daar wies op elke hol uit welke hoek de wind vandaag weer weet. En dan denk ik...

We hebben ooit gedacht dat ik dat leuk zou vinden. Om tegen een bijlke te houden. Om dan in trance te kijken wie dat dingske zweef. Om het 14 stekker door de modder te

Leaves. Och mannen, nu gummet. Want putte, dat is een werkske, oh zo fijn. Ja, dat putte mannen. Eders keer is dat een ganse studie. Wie lub in hemelsnaam die lien? Nee, jong.

als ze mij dat 20 jaar geleden zag hadden, dan had ik hel moeten lachen. Nooit heb ik gedacht dat ik dat leuk zou vinden. Om tegen zo'n belke ter inzichtste waar ik les, is de green. Als ze mij dat 20 jaar geleden zag hadden, dan had ik hel moeten lachen. Nooit heb ik gedacht dat ik dat leuk zou vinden.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ben een vriend verloren. Gelukkig niet aan een vuste vroege dood, maar aan de tijd die soms een vriendschap doet vervagen. Want tijd het lak aan waar een mens in gelooft. En ik geloof zo in deze vriendschap. Dus geloven tegen beter weten in. Dat alles eeuwig zal duren. Maar dat is het denken van een zorgeloos kind. Hey, hoe vaak heb ik met jou gezopen en urenlang geluld over muziek. En toen het nodig was, heb ik een onderdak gegeven. En in schouwen, we hebben gejankt om mijn verdriet. En ik weet, hoe leven we nou verder? Het gaat beter, en gaat ook beter dan dat verdient. Maar jongen, we spreken elkaar echt nooit meer. En ik heb mijn kindjes nou al jaren niet gezien. Maar ik blijf wel vallen en wel opstaan. Die haan zal weer kraaien, morgen vroeg. En als er over mij weer iemand aanklopt, zal ik er zijn met uw geloof voor de boeg.

Hij bezingt uit volle borst de toren van zijn stad. Erkenningsmelodie, Evox was dat eten geheime zenderad.

Wat hast u dan door dat ik weer mooi weer zal spelen? En al wat best is vergeten ken. En dat stuk nog mooi wist van wat er al aan de hand was. Ik was verbeeldig, vroeg me of wel of knauw ben. Toen zelfs vast nooit begrepen wat een worsteling dat is. Dat ik afstand moet nemen van die.

0: maar ik moet wel kiezen. Wat ik denk en vuil is het probleem van mij.
1: Maar is nog nooit antwoord.
0: Waarom dat ik die zo mist heb. Ga ze mij alleen maar fase hoop nog soms wat spiet. En ik schoon me het liefst uit door de eenvoud en de rust. Maar ondertussen word ik gek in mijn kop. Als toen de vuur mij wees, was die vertraagde en mij leidde. Zat onze liefde nooit zo in een slag. En ik wil grof van die oom, maar mijn woede overmaakt.

Ik was toch ergens anders net. Mijn energie is bijna op. Toch spook dat lied weer door mijn kop. Nog ene dan, nog ene dan. Omdat ik het niet laten kan. Echt hoor, ik was het niet van plan. Maar ja, vooruit, nog ene dan. Nog ene dan, nog ene dan. Omdat ik het niet laten kan. Echt hoor, ik was het niet van plan.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Rudolf Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Rudolf Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

mis hij de boot en heb hij weg. Ik snap het.

de botter. Ik stond gans vast aan de grond. Ik stond gans vast aan de grond. Christmas.

de volgende dansmoos met een aard. Toen zocht ik weer het zoendoet. Een meidje dat mier wil, wie dansen alleen. Alleen dat dik meidje bleef op de stoel. Dat dik meidje bleef op de stoel.

Ding-dong.

mensen, ze bent niet echt rieke, ze bent ook niet arm. Ze hebt nog niet alles wat ze zullen wensen, maar een eigen heert heb ze, gemuurlijk en warm. Ze sporen.

Miezen geen huis werd verkocht, of ze weet er wel van. Ze zullen het liefst elke nekommer kiezen, want de stand van de buurt door kumber op aan. Verzukkel u, is het dan ook slim verdrietig aan ander volk. Die

boten ligt verstopt in de struiken. Een schuldje, het moest hem de vernieuwingen dicht. Gemeente wollen ding voor wat anders gebruiken. Want leugstand kost centen, dat spruk jo voor zich. Een centrum voor Turken, dat zal wel wat wezen. Al ligt die Kaanstrote bepoold niet centraal. Het was bloos maar een plenneken, zo heb ik gelezen. Maar de buurt kwam in actie, het was kolossaal. Nog voor ze met wie dan ook was een gewoon proten, was een lude zaak. Al zo duidelijk als wat, die Turken voor het huis hier, dat moet ze mangen sloten en aantekeningsvieren bij heupen zat. Oh nee, wie wil echt voor niet discrimineren, maar bekijken nou de zaken van een andere kant. Het bestemmingsplan ligt ook.

0: Knabe! Zoeg Knabe!
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten.